Pea telere tio lewa atai ngāri, ki hono huse pāniti kofie matai.